0: Nodig voor je vakantie.
1: 7 days a week. The best music ever made.
2: Boek de zon goedkoper.
0: Radio. L'info.
3: Une arrestation.
4: Radio KIF 9.
5: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.